0: Ja, hallo, dat is Kim, hè?
1: Ja, Jono, waar wint u dat?
0: Verstoel me, ga je met de oppatering?
1: Ja, die is gauw een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Net zo je songs aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat op een café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, nu kan niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, ik neem maar dat. Hallo.
0: Hallo. Kom op. Kom op, heet de hotellet brandvesen rycker ut till denne vecka. Kvar heter hotellet brandvesen rycker ut till denne vecka. I denne vecka.

0: Ja, hallo, dan vraag ik hem hè.
1: Ja, Jonno, waar wint dat?
0: Verstoel me, ga je met de oppartering?
1: Ja, die schouw een beetje toe, zwaar en nu je hutte.
0: Ja? Net zo je songs aan wie stellen?
1: Nee, ik hoor dat praten om dat voor café.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Lokaal niet.
1: Ja, dat is lokaal niet.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, ik neem maar dat. Hallo.
0: Hallo. Kom op. Kom op, heet hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. Kvar heter hotellet brandväsendet rycker ut till denna vecka. I denna vecka.